wien. Ek sou dit vertel, het is die wien die troeg myn teisen twerk het. Ek sou dit vertel, het is die wien die ek troeg myn teisen vier. Het is die wien die troeg myn teisen twerk het. En de reeg vind het treetjes van het verliene. Ek voel dat ze verdwijnen. Het is de wind die terug mijn tezen wordt. Het is de wind die terug mijn tezen wordt. En de reeg vind het treetjes. De reeg vind het treetjes van verliene. Ik voel dat zij verdwijnen. Zijn paard doet het.